Tot slot van deze pakrammel hoorde u Anne LaBorge, fluit en elektronica, en Gert-Jan Prins, elektronica, in het stuk Pike. Samenstelling Lucas Simonis van Worm Rotterdam en Kees van de Wiel.

0: Ja.
1: Op de concertzender.
0: Met een special over de Amerikaanse outsider muzikant BJ Snowden, die in december jongstleden in de Worm Klangenstom studio was en daar met ons wat van haar hits heropnam. Dit programma is gemaakt door Niek Hilkman en Lucas Simonis. Verder hebben we haar ook nog flink geïnterviewd. Dit is een Worm Klangenstom concertzender productie.
2: Maybe this. Try another chair.

0: Kakloep, kakloep, kloep, klapap. Je stettied, die zit je stettied.
1: Goglop, goglop, klop, glopabop. Je derde, je derde.
2: Kogloep, kloep, kloep, kloepabop. Chitititita, chitititita.
3: Goglop, kloep, kloep, glopabop. Schiedede, schiedede.

0: even stil, jongens. Kijk. Even voor de radio. Eerst jij, Gio.
1: Wat moet ik zeggen?
0: Je moet zeggen voor het begin. Dit is Radio Klangendom. Of zoiets dergelijks.
1: Dit is Radio Klangendom.
0: En nou jij, Lotje. Zeg jij maar.
1: Jij.
0: Zeg radio.
1: Kijk.
0: Radio. Zeg maar, radio.
1: Nee.
0: Klangendom.
1: Klangendom, Luisa.
0: Radio. Kijk. Ja, nee. Zeg dan, radio. Zeg maar. Radio. Radio. Klangendom. Zeg maar. Doetje. Zeg eens radio Klangendom.
1: Radio.
0: Heel goed. Klang.
1: Klang.
0: Zeg dan. Klangen. Klang.
1: Kijk.
0: Ja.

Electronic Frequencies bij de Concertzender in samenwerking met STEM. Een verhaal van historische en hedendaagse trillingen in het elektroakoestische veld. Kijk voor meer informatie op www.concertzender.nl.

0: Dit is Dr. Klangendoem, nummer 107. Vandaag een keertje in het Nederlands. Ja, want we hebben ook een Nederlandse bijdrage. Kan bijna niet gekker wezen. Dit keer is het de baggerbeleving. Het is een geluidslandschap van emoties. De compositie is gemaakt door Peter Doendakoff en Hugo Lammerink. En het was eigenlijk onderdeel van een project dat onder andere een expositie behelste. Het materiaal is behalve bij de expositie nog nooit eerder gepubliceerd, dus wij hebben weer eens een première. Ja, het moet niet gekker worden. En ja, de compositie is ontwikkeld voor de 12 pilaren in een ruimte van 400 vierkante meter. Het was op de plek Locus in waar de expositie plaatsvond, ergens in Rotterdam. Nou, een beetje informatie. Aan de basis van deze compositie staan de volgende emoties en expressies. Het even op, zachte expressies. 1. Luisteren, onherkenbaar. 2. Verbazing, twijfel, vorm. 3. Klinkers. Ja, o, e, u, o. Willekeurige volgorde. 4 woorden, onafhankelijkheid, onafhankelijk over persoon en stad. 5. Zoomen in eigen stijl, best fluiten, vogels en melodie. Nou ja, dan heb je nog de harde reacties, echt omdat we zien zijn. 7. Machine in bedrijf, persoonlijke verlaten. 8. Lachen, 9. Huilen, 10. Poëzie, verhaal in moederstaal. 11. Zang niet in eigen stijl. 12. Agressie in proces van CQ schreven. 13. Scanderen van CQ. De stemmen die u gaat horen zijn van Hugo Lammerink, Peter Doendakoff, Stefan Schmid, Rita Vilena, Winnie Chen, Svetlana, Rigo Dietsch, Lotte Bovi, Harvey Naarden, Guido de Groot, Annemarie Ros, Ashkan Esfarani Sharifi, Khadija Zera. Voor het geval u iemand van kent, altijd leuk. Hè? Als je iemand tegenkomt op de radio van nee, die ken ik. Hey, Khadija Zera, daar heb ik gisteren nog een patatje mee gegeten. Grappig zijn. Nou, dit was dan weer Dr. Klangendoem nummer 107, de eerste aankondiging. Laat ik maar meteen doorgaan met de tweede aankondiging. Het tweede stuk van de dag is een geluidsstuk via het al onbekende voor degene die deze show volgt, Radia Network. Het is, de naam is Hidden Places. Nou, nu moet ik eventjes omschakelen naar andere taal. What comes to mind if you think of hidden planes or the last place of a place you found for yourself in the utmost wilderness? Four people share their stories. Mountain walk lead to ice cold city across rivers with a strange, beautiful view. A combination of interviews and field recordings, a rough edit done high up in the sky at night in an airplane heading back to Berlin, 30,000 feet above the sea. Speakers, Jonina Marta Anasdotir, Susan Beatty, Haldor Haidar Bjarnason en Charlotte Law. Field recording and production by Gabi Scheffner.
1: Dan gaan we neer, dus alles was even goed.
2: Yeah.

0: Jamais voltaremos a ver. Dat
1: we gaan bijschenken. Moment.
2: Het is een moment.

0: The hidden people or the trolls, sir, are there.
1: Einde van de uitzending. Dit was Dr. Klangendoen.
2: Volgende week het vervolg.